0: DJ's on the beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. frds.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the ones in the

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Lekker. Nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
2: Wat regelen ze dan?
3: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
3: Met 3 O's.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?

0: Thanks for tuning into the Bonix Sessions. Have a wonderful time. Till next time, yours, Paul van Dyk.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak.

la rumba.

0: krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
3: When you close your eyes, the adventure begins.
2: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
4: Turn up the heat.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.
7: Hot Dance Radio is more than just music. Music, music. It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat. Turn up the heat.

0: Kids.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
5: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
6: Wij zijn Mr. Bell en Weasel. En je hoort ons iedere zaterdagavond in de Koekoesnest om 9 uur. Op Dance Radio.
7: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
8: Hot Dance Radio.
9: Join us on a journey. From the beach to the dance floor, Chicane presents Sunset.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
3: Purple Disco.
4: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
5: Turn up the heat.

overhaasting brengt vaak vertraging voort. Al-Jahiz, Arabisch schrijver.

Mijn naam is Jeroen van Inkel en dit is mijn radioprogramma Dreamscape. Er is iets verdachts aan onze vlucht naar voren. We leven in een beschaving die snelheid verheft tot deugd. Vertraging wordt ervaren als een tekort, een fout in het systeem. Maar wat als de vertraging zelf het systeem verandert?

cool, the moist ambient, deep house, dream rock, melodic techno, and cinematic music. In dit uur, Tomita, Yellow, Oxy, and Mark Isham. Elke track heeft een betekenis, een gevoel, een sfeer die relevant is voor het geheel. Maak je gedachten vrij. Verwijder de negatieve vibes. Ik zet de deur voor je open. Please enter Dreamscape.

Denk aan het rijpen. Een peer die wacht op de juiste temperatuur. De juiste regenval. Elk uur van wachten slaat zich op als zoetheid. De mens is in dit opzicht armer dan de peer. Wij voelen de vertraging als pijn. Als de kloof tussen wat is en wat zou moeten zijn. En in dat verzet gaat verloren wat de vertraging wilde schenken. De kans om te worden, in plaats van te zijn.

You touch, but never stay. Then drift so far away.

ask what I think.

0: op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
6: Hot Dance Radio app.
5: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

Bakermat, gewoon Lodewijk, zo heet hij in het echt. Hij deed het samen met Rani. I Love Life op Hot Dance Radio. Zometeen een DJ die doorbrak met een virale remix van Love Story in 2020. Dat was een nummer van Taylor Swift. Je hoort het na onder andere Lucas en Steve en Oliver Heldens. Maar eerst Martin Garrix en Ed Sheeran. Stay.

0: Broke Boys van Disco Lines en Tinashe. En Disco Lines brak door in 2020 met een house remix van het nummer Love Story van Taylor Swift. Hij ging viraal op TikTok, kreeg miljoenen luisteraars en vervolgens werd hij bekend in de EDM scene. Zometeen een zangeres die in 2008 een titel voor haar debuutsingle koos. Heel verstandig, die ook verwijst naar dit radiostation. Zometeen meer.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Het zijn de pakkende riedeltjes van de Roemeense zangeres Ina. Je hoorde Love. Maar ze debuteerde in 2008 met het nummer Hot. Verwijzend natuurlijk naar Hot Dance Radio. Het nummer werd een Europese clubhit en bereikte topnoteringen in Spanje, Noorwegen en Nederland. Het debuutalbum Hot in 2009 werd goud en platina in meerdere landen. En introduceerde haar herkenbare mix van dansbeats en pakkende zanglijnen. Dit is Hot Dance Radio. De hits with the beats blijven voor je klaarstaan. Topic en Becky G zometeen. Afrojack nog. Maar ook Ten Snake. Hier is Automatic.

Papi, Topic en Baggy G op Hot Dance Radio. Ja, weer de korte of de uitgebreide uitleg van dit nummer. Beginnen we even met de uitgebreide. Dit nummer wordt vaak omschreven als een empowerment anthem over zelfvertrouwen, onafhankelijkheid en vooral plezier maken zonder dat je je moet aanpassen aan de verwachtingen van anderen. En dan de korte versie voor ons onder de mannen. Kijken, kijken, niet kopen. Nou, wil je toch eens rustig terugluisteren? Het nummer komt geregeld voorbij op Hot Dance Radio. Net zoals Tiësto met Beautiful Places zometeen. Ook Alok nog met Deep Down. Maar eerst Anima en Ellie Goulding. Dit is Hypnotized.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.

Touch of Desire van Jonas Blue op Hot Dance Radio. Goedemorgen, dit is je Hot Weekend Start. En als jouw verlangen altijd het weekend is, kan ik je vertellen dat je halverwege zit. Maar niet getreurd hoor, we hebben een hele mooie zondag voor de boeg met Hits with a Beat. Zometeen Lost Frequencies nog met The Feeling en Sony Vadera met My Loving. Maar ik wil je eerst even vragen om mijn kant op te komen. Ja, ik sta daar in de hoek bij het raam daar. Ja, ja, kom even mijn kant op. Pak je stoel maar. Ja, even een plukje zon meepakken. Ja, zo. Kijk, dit doen we samen. Hartstikke goed.

Lost Frequencies, oftewel Felix de Laat uit Brussel. Hij dankt die naam Lost Frequencies aan het herbewerken van oude liedjes of melodieën en die in een nieuw jasje te steken. Dat doet hij goed. Misschien is dit daar ook wel een voorbeeld van. Baby Rexha en Fadeless, dit is New Religion. Deep in-

0: Ty Dolla Sign met Location op Hot Dance Radio. Zometeen een dance act waarbij de instrumenten cello en viool centraal staan in het geluid.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Love. Alles behalve solo bij Clean Bandit. Ze staan geregeld op het podium met klassieke instrumenten zoals een cello of een viool. En daarmee laten ze ook zien dat die klassieke muziek gecombineerd met moderne anthems een goede plek hebben in de dance scene op dit moment. Hot Dance Radio, de zondagmiddag is in aantocht. Maar voor die tijd nog voldoende hits with the beat. Zoals Lucas en Steve bijvoorbeeld met I Could Be Wrong. En ook Martin Garrix hebben we nog met Told You So. Maar eerst hebben we muziek van Oliver Heldens en Written. Dit is Turn Me On op Hot Dance Radio.

Lucas en Steve. En I Could Be Wrong. Je kent het ongetwijfeld voor die mensen in je omgeving die niet willen toegeven dat ze ongelijk hebben, al weet je zeker dat het niet klopt. Ja, bijvoorbeeld als je de pop moet delen na een avond stappen en ze zeggen dat ze bijgedragen hebben en het is niet het geval. Maar ja, mocht je het herkennen, gedeelde smart is halve smart. Ja, nog even over Lucas en Steve. Die zijn veel van huis deze zomer. Ze zijn ook echt overal tegelijk, van Polen naar Japan en via Dreamfield naar twee weekenden Tomorrowland. Dus mocht je ze willen zien, dan weet je, moet je even het lijstje checken op hun website. Dan weet je waar je moet zijn. Hot Dance Radio met zometeen nog muziek van Chris Brown, Beautiful People. Wiz DMC met Show Me Love. Maar eerst, You Notice, dit is Narcotic. Hot Dance Radio. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

Twee artiesten die het meer alleen doet hoor. Rehab en Mufasa. Je hoorde Believe op Hot Dance Radio. Goedemorgen. Dit is je Hot Weekend Start. Het laatste uur van de zondagochtend. Ja, we gaan je begeleiden naar de middag toe met de allerbeste hits with the beat. Alhoewel dit een stukje rustiger is. Dit is Hailee Steinfeld. En Starving. You.

zonnebril, dan herken je je in dit nummer. Want ben je blauw, dan ben je analytisch en logisch, nauwkeurig en zorgvuldig. Je bent kwaliteitsgericht, je bent gestructureerd, feitelijk en objectief en kritisch denkend. Ja, dan hang je de kleur blauw aan. Hang je niet de kleur blauw aan, maar bijvoorbeeld rood, geel of groen, dat zijn de andere kleuren van het DISC-model. Ja, dan moet je even opletten, want als je communiceert met die blauwe mensen, wees dan feitelijk en onderbouwd. Wees ook duidelijk en gestructureerd. En vermijd vaagheid en onduidelijkheid. En geef ook tijd om informatie te verwerken en te analyseren. Zo, dat was even een stukje praktische informatie voor onze luisteraars. Nu terug naar de muziek met Marshmello.

0: me zo voorstellen dat Rihanna zichzelf de only girl in the world vindt. Of heb ik een totaal verkeerd beeld van Rihanna? Ja, dat zou kunnen hoor. Zometeen een band die hun naam te danken heeft aan hun publiek. Je hoort het zo.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

De hits with a beat op Hot Dance Radio. En daar is dit er een van, de Soul Providers met Rise. Ja, en die hebben die naam te danken aan hun publiek. Want ja, zij vonden dat ze hun publiek letterlijk voorzagen van soul. Dus vandaar de Soul Providers. Dit is Hot Dance Radio. Bijna zondagmiddag. Maar eerst nog goede muziek van Chris Lake. En de Lost Frequencies. En natuurlijk deze. Faded. Dit is Alan Walker. You are the

Ja, zo zwoel mag je bij mij wel in mijn armen kruipen, hoor. Ja, geen enkel probleem. Let me be in your arms van Sony Fodera. Ja, die mag er niet in, maar Libianza wel. Hot Dance Radio. Hij staat al te trappelen achter me. Maurice Kroonen met de lunch drops. Je hoort hem zo meteen. Maar voor die tijd nog muziek van Switch Disco, React. En ook Haven met I Run. Maar eerst gaan we nog even wat rekken en strekken. Ja, om echt heel goed klaar te zijn voor die zondagmiddag. Dat doen we met Ovenbach en Head, Shoulders, Knees and Toes.

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. frds.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: What's up, everyone? This is Fed LeGrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
5: Turn up the heat.

Dive Into Me hoorde je van Alok en Khalid als aftrap van Lunchtops. Even na de klok van 12 hier op Hot Dance Radio. We gaan gelijk door met een hele leuke samenwerking tussen Jennifer Lopez en David Guetta. Save Me Tonight.

Wat je misschien nog niet wist van deze track van MK en Clementine Douglas is dat hij vorig jaar de officiële Dance Song of the Summer was in de UK. Nu Oliver Heldens met een titel die je vast wel ergens van kent. Lady, Hear Me Tonight. Rotterdam op zijn best.

0: Madonna hoorde je hier op Hot Dance Radio met Get Together. We gaan even naar de break. En na de break Crystal and Ocean met The Days. Mooi nummer voor een zonnige oranje zondag.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

The Days van Crystal and Notion. We gaan even terug naar het strand. Net als gisteren. Want toen gaven we ook al kaarten weg voor Fridays on the Beach. 26 juni. Van 5 uur 's middags tot 12 uur 's avonds. Heb je nou zin om daar naartoe te gaan? Heerlijk met je voetjes in het zand. Barbecue'tje erbij. Lekkere DJ's. Heerlijke sets. Dan geven wij als Hot Dance Radio daarvoor kaarten weg. Wat moet je daarvoor doen? Je gaat naar de site hotdanceradio.nl. Daar vind je een groene knop rechtsboven. App de studio en laat je gegevens achter. En vertel ons waarom jij 2 kaarten zou moeten winnen. En wie weet, heb je ze dan en zien we je 26 juni op het strand. Lekker, want het weer wordt ook nog eens beter. Straks heb ik voor je Martin Garrix zelf zingend op zijn track Katharina. Maar nu eerst Jack Jones en Calum Scott. Hier is The Whistle.

Sidepiece was dat. En wij gaan door met iets wat gewoon lekker voelt op een middag als deze. Lost Frequencies en The Temper Trap met Sweet Disposition.

En van John Summit samen met Lavinia gaan we naar Bebe Rexha. Samen met David Guetta een gloednieuwe track die eigenlijk precies omschrijft wat je soms wel eens voelt. Verdrietig van binnen, maar je blijft toch tot het allerlaatste nummer op die dansvloer. Dit is Sad Girl.

0: with a beat. Hot Dance Radio. Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Lekker. Nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
2: Wat regelen ze dan?
3: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
3: Met 3 O's.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
8: Hot Dance Radio app.
7: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

0: Loud Luxury en Brando waren dit in Lunchbox op Hot Dance Radio. Na de break Medusa, One Republic en Leonie met een track die je direct herkent van een groot Europees voetbaltoernooi. Welke dat is, dat hoor je zo.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Voor de echte voetbalfans, dit was de anthem van het EK Voetbal 2024. En als je een echte voetbalfan bent, ben je al zenuwachtig voor vanavond? Of geef je er helemaal niks om? Wij gaan door met Nia en Sam C.

Altijd App Project. En we hadden het even over het voetbal al. En ik ben natuurlijk wel benieuwd. Vanavond de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan. Ga je kijken of ga je niet kijken? Laat het even weten. Ga naar hotlunchradio.nl. Druk op die groene knop. En laat een berichtje achter voor me in de studio. Dan vertel ik je zo wat de uitslag is.

Kaylee's met Milkshake 20 in een nieuwe remix. En ik had je gevraagd of jij vanavond die wedstrijd ging kijken. Nou, daar komt hij hoor. Daan, Jaden en Noor gaan kijken. Lisa zegt, no way, voetbal, mij niet bellen. Maar over het algemeen zitten jullie wel voor de buis vanavond. Ik wens je, wat je ook doet, een hele fijne zondag en zondagavond. En na 2 uur hier Hits for the Beat met Peter Teunissen. Hallo.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Hot Dance Radio is more than just music. Music, music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat

Salto bij Hot Dance Radio. De Hits with a Beat. Die hoor je hier. Ik ben Peter Teunis en ik dans met je mee op de Hits with a Beat. Mag ik even aan je voorhoofd voelen? Oeh, ben je wat koortsig? Misschien door het WK? Ja, het kan natuurlijk. WK-koorts. Of barbecue-koorts. Heb je daar al een beetje last van? Het is niet helemaal het weer ervoor vandaag, maar binnenkort misschien wel. En over barbecuen hebben we het straks nog wel eventjes. Hot Dance Radio. Hier is nog even Offenbach met Miles Away. Je pop-up DJ komt eraan. Fred again, Delilah. Eerst Magnetic. Dit is de Bauza. Hot Dance Radio.

had jij destijds ook de dansvloer opgezogen door deze van Galantis. Runaway, what an anthem hier bij Hot Dance Radio. De hits with a beat, die hoor je ook op zondagmiddag. Zometeen Bebe Rexha en Fabulous. Martin Garrix samen met Ed Sheeran bij Purple Disco Machine.

0: you are mine. Zingen met je mond vol tanden, hè, Erica Cirola? Hey, come on, darling. In deze van Robin Schulz, Speechless. En ja, mond vol tanden heb je zeker nodig met een barbecue. Maar wat hoop jij dat er binnenkort van je barbecue afrolt? Wat voor lekkere maaltijd? Straks weet je meer.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl. Klaas IT Training. De route naar IT-succes.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

van Grijze Muis in de dance scene natuurlijk. Thomas Gray, Rumors, bij Hot Dance Radio. En zojuist had ik het er even over, dat barbecuen. Ja, wat voor maaltijdje heb jij nou het liefst dan de barbecue? Is dat nog gewoon even een ouderwetse hamburger? Gewoon flats erop en even aanbraden en dan lekker opeten met een broodje en een sausje? Of is barbecuen tegenwoordig ook een beetje fine dining aan het worden? Nou, die kant gaat het wel een beetje op. Ja, want wat is nou bijvoorbeeld het meest populair van de barbecue op dit moment? Nou, je bedenkt het niet. Een picanha. Dat is die Braziliaanse picanha. Momenteel een van de populairste barbecue gerechten. Wordt langzaam gegaard, het vlees. En dan afgegrild, zodat er een krokante korst ontstaat. Je krijgt nu al trek. Ja, het is er ook wel een beetje tijd voor. Alleen het weer, hè. En dan wordt het met grof zeezout gekruid en zo. Nou, heerlijk, heerlijk. Maar ook een smashburger, hè. We willen niet meer die dikke hamburgers op de barbecue. Maar een lekkere dunne. Gewoon een dunne hamburger met een sausje. En ja, gewoon fine dining of een Korean barbecue chicken. Het kan allemaal. En waarom begin ik eigenlijk over barbecue? Op 26 juni, dan wordt er ook gebarbecued in Bergen. Straks meer erover.

Avicii bij Hot Dance Radio. De hits with a beat, die hoor je hier altijd, hè. En ook dus op zondagmiddag. Ik ben Peter Teunissen, ik dans met je mee. En misschien ook al op 26 juni tijdens Fridays on the Beach. Want het gaat weer beginnen op 26 juni. Dan kun je weer naar Bergen. Om daar lekker te genieten van een goede set van Roog en Ericie met de House Quake. Genieten van de beach. De beach. Het lijkt op elkaar. En de barbecue natuurlijk. Daarom had ik het net ook over de barbecue. Wil je erbij zijn? Laat dan weten waarom. Ga naar de app. Druk op WhatsApp message. Of doe dat op hotdanceradio.nl. En laat weten waarom jij kaarten wil winnen. En wie weet ga jij met die tickets op 26 juni naar

is nooit te laat om sorry te zeggen. Laat staan om sorry te zingen. Topic en Becky G bij Hot Dance Radio. The Hits with a Beat. Die hoor je hier. Sonny Fodera, die ken je wel. De man from Way Down Under. Die geeft jou vaak een goede vibe, hè, met zijn mooie tracks. En zelf had hij ook even een goede vibe. Een feel-good gevoel. Hij merkte dat zijn concerten in Londen binnen een paar minuten waren uitverkocht. Dat geeft een goed gevoel. Ja, zometeen Sonny Fodera samen met Crystal en My Love in Nine.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio. Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

je last van je hormonen? Dat komt door de serotonin van James Hype hier bij Hot Dance Radio. Ja, 26 juni, dan is het weer zover. Dan zijn

0: Veel of weinig? Straks meer.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up the beat.
6: Dance Radio.
7: We were born in a different time.

Armin van Buuren en Sam Gray bij Hot Dance Radio. Dream a little dream. De hits with a beat, die hoor je hier. En ben je er weer mee bezig? Doe je het weer? Ja, ik doe het ook hoor. Wat scrollen op die telefoon, hè? Die korte filmpjes zo met je duim. Volgende, volgende. TikTokjes, volgende, volgende. Ja, en wat heb je er eigenlijk aan? Doe je er wel eigenlijk iets mee met al die informatie die je anderhalf uur achter elkaar wegscrollt? Nou, wetenschappers zeggen helemaal niets. Je hebt er helemaal niets aan. Je kan er niets van onthouden. Want je hersenen, zelfs de korte termijn geheugen, heeft meer nodig, meer tijd nodig om een soort kapstokje te gebruiken om iets aan op te hangen en om het te onthouden. Dus ja, ik zou zeggen, het kost alleen maar energie. Leg hem even weg. Laten we even actief worden hier bij Hot Dance Radio. Zometeen op Martin Garrix. Lekker dansen op Mad. Chimsa met Fire Fire. Eerst Chigala en Melody.

Outdanceradio.nl en laat weten waarom jij kaarten wil winnen daarvoor. Kaarten voor Fridays on the Beach. Fantastisch. Moet je even een berichtje sturen, een WhatsApp berichtje. Via de

0: coming up in 20 minutes.
1: I'm chasing paradise with you.
0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Lekker. Nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl. MOOOVE.nl.
7: Met 3 O's.
8: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
9: Hot Dance Radio app.
8: Turn up the heat.

Dikke hits op de radio. Prospa, Crony en Free Your Mind. Welkom. Het is 4 uur geweest. Anders Radio op de radio op de zondag. Leuk de man op staat. Ik heb zometeen Morgan C3 voor je. Florence and the Machine. Lock and Khalid. Dive into me.

Ivory Cock en Georgie K. In My Mind hier op Hot Dance Radio. En daarvoor nog Keigo en Roma Public, Chasing Paradise. En daarvoor hadden we Morgan Citri en Florence and the Machine en Say My Name. En dit is Rampa. Hot Dance Radio. En natuurlijk met al zijn vrienden, hè.

0: No Goodbye, Paul Kalkbrenner. Sorry, Paul Kalkbrenner en No Goodbye. Daarvan ook Jennifer Lopez en David Guetta en Save Me Tonight. Dit is Hot Dance Radio met meer classics en hier is onderweg voor je.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up the beat.
4: Hot Dance Radio.
5: Please go X on

Disco Lines, Tinashe, No Broken Boys hier op Hot Dance Radio. Op de zondag lukt de maandag staan helemaal niks te doen. Oké, okay. Vanavond wel hè. Vanavond even voetballen kijken, eerst Curaçao. En om 10 uur Nederland tegen Japan. Wat gaat het worden? Becky Hill en Chase en Stelers nu. Disconnect.

geloof mij nou echt. Dit wordt nummer 1 DJ van de wereld. Maar misschien niet dit jaar, dan wel volgend jaar. Ik heb het over James Hype, You're the Be Mine. Daarvoor nummer 2 zijn Good Boys, Peace of Your Heart. En dit is Topic en Baggy G. Sorry, papi.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
5: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Just A, Jackstyle, John, Turn the Lights Off. Het origineel is natuurlijk van DJ José, hè? Alweer uit lang verlopen tijden. Hey, welkom, het is 5 uur geweest. Dit is Hot Dance Radio met de classics en hits. Onderweg voor jou, Lock in the Chainsmoker Jungle. Naar Dom Dalla en Pure Chow nu. Hot Dance Radio. En Addicted to Bass.

Ik zou bijna willen zeggen, hou nog even vol, want ja, einde van deze week wordt het weer een graad of 29. Dan, ja, dan is deze plaat beter op zijn plekje, toch? Bakermat, One Day, vandaag hier op Hot Dance Radio. Leuke man opstaan. Hey, trouwens, om 7 uur, hè? Vanaf 7 uur, die anthems op de radio. En dit is een voorproefje. Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger.

0: Blijf lekker deze. Major Lazer en Nyla en Light It Up hier op Hottest Radio. En daarvoor nog, ja, hij zingt over zijn moeder. Nou ja, hij zingt niet over zijn moeder. Het is een plaat gemaakt voor zijn moeder. Martin Garrix, Katarina, hoor je hier op Hottest Radio. Meer hits en classics onderweg.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Het is alweer even stil rond de Purple Disco Machine. Hij brengt niet zoveel platen meer uit. Dit was er nog eentje uit 2023. Salty and the Giants en Purple Disco Machine. Paradise hier op Hot Radio. En dit is Tiësto. Hier is Drifting.

song. Eigenlijk alweer een klassiekertje. 2016, Mo en Final Song. Dat was Chris Lake en Savannah. Anthems, anthems en nog eens anthems. Die hoor je vanaf 7 uur tot aan 12 uur. Hoor je hier natuurlijk de knijpjes uit vervlogen tijden. En dit is er ook eentje. For Perfectus Dreamer, here's the sound of goodbye.

Greg O'Kleed and Griffin and Say My Love. Someone else, Bridges River and the Sound of Goodbye. Klassieke op de radio. Ik heb zo meteen Milky en Milk Rap voor je. Naar Sam Veld en Tammy. De lossen die zijn.

0: dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
4: Hot Dance Radio is more than just music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat

Als de zon schijnt, wil ik zeggen. En als het zomer is, bijvoorbeeld. Jugal en Salto, maar blijf lekker op deze. Jamaican bam bam bam. Welkom bij het 6 uur geweest, de avond van Hot Dance Radio. Met zometeen Alok en James Arthur. Met Jaden Boysen en David Guetta nu.

0: Ring, ring. Ja, een soort beltoon voor je. Jack Jones en Mabel en Ring Ring. En daarvoor de bouw staat Magnetic hier op Hudders Radio. Meer classics en hits. Je weet het onderweg voor je.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Ik denk dat de John Summit zoiets had van ik heb een droom. Ik zit in een ruimteschip. Light years away van de aarde. Ja, vandaar misschien die plaats. Je weet het niet. John Summit en Ines, hoor je Light Years hier op Hot House Radio. En dit is Steve Angello en Who, What You Need.

Ja, deze blijft lekker hoor. Anima, Nelly Golding, Hypnotized. En daarvoor nog Belters Only, Make Me Feel Good. Dit is Hadden's Radio met zo'n accent. Sarah, Misha Miller, naar Martin Garrix en Ed Sheeran, de nieuwe. Hier is Repeated.

Het origineel is ongeveer alweer zo'n 20 jaar oud volgens mij. Accent samen met Sarah en Misha Miller in de remix Don't Leave Kylie. En daarvoor nog Martin Garrix en Ed Sheeran. En repeat it. Hey, veel plezier zometeen met de anthems, de classics op je radio. En dit is even de laatste in de deur. D.O.D. en Hayley May, Closure. Dance Radio. Tot volgende week.

0: coming up in 20 minutes. Hits with
1: a
0: beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horen op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Hot Dance Radio is more than just music. Music. It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat. Turn up the volume.

Hoi, Hot Dance Anthems dit keer met Peter Linders. Ik mag deze week de komende uurtje overnemen van Martijn. Hij is 2 weekjes vrij. Ja, nou veel plezier Martijn. Ik bedank collega Maries Franke voor de laatste 3 uurtjes. En je hoorde net een track van David Guetta en Icon. Daar zijn we zo'n beetje mee gestart. Zij brachten met Play Hard in 2013 een pure festival poptrack uit rond de iconische hoek van Alice DJ's Better Off Alone. Met meer dan 1,2 miljard YouTube streams, een stevige klassieker. Coming up, Dr. Kucho en Anne Broen. Can't Stop Playing. En daar de klassieker King of My Castle.

0: Een echte absolute house-klassieker deze. Uit 2004 alweer, Armin van Helden met My My My. Deze track die combineert de onweerstaanbare groove, lees ik, met een sample van Gary Wright. Ah, gaaf man, Gary Wright. Je luistert naar Hot Dance Anthems met Hot Dance Radio. Na de break, zomer in je radio met Too Ibiza.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

met Martin Solveig en Rocking Music. Naderen we het einde van dit uur op de zondagavond. Maar eerst nog wat klassiekers met Alex Party, Ann Lee en Benny Benassi. Blijf erbij.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
5: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
6: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
7: When you close your eyes, the adventure begins.
6: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
8: Turn up the heat.

through this, what comes next will be marvelous.

0: Marvelous.
1: We zitten alweer in uur 2 van Hot Dance Anthems. Tijd voor wat festivalnieuws. Een van de grootste festivalnieuwtjes van dit jaar, komt-ie, is de officiële lancering van Tomorrowland Thailand. En daarmee krijgt het merk voor het eerst een vaste editie in Azië, naast België, Brazilië en de wintereditie. Goed nieuws, groot nieuws. Een van de eerste grote Amsterdam Dance Event programmaonderdelen die bekendgemaakt werd, is de terugkeer van David Guetta's Monolight Show binnen de IMF-programmering. Nou, weet je ook weer. Awakenings heeft opnieuw laten zien hoe sterk de technomarkt is. De editie van juli 2026 staat inmiddels als uitverkocht vermeld. Ja, Q-Dance zegt hetzelfde. Dus Q-Dance zegt dat DEFCON 1 alle dagtickets voor 2026 zijn uitverkocht. Alleen nog beperkte weekendtickets beschikbaar zijn. En tot 8 uur is het Anthems op Hot Dance Radio. Nu met Beyoncé en Shakira, Beautiful Liar.

0: hebben geen enkele discussie dat dit nummer zeer iconisch is voor Eurodance. Amber met This Is Your Night. Ik heb het even opgezocht. Het nummer kreeg extra bekendheid nadat het werd gebruikt in de cultcomedie A Night at Roxbury. En natuurlijk de enorme populariteit door de 90s dance playlists en TikTok blijft het nummer nieuwe luisteraars bereiken. De 2008 heropname van Amber behoort nog steeds tot haar meest gestreamde tracks. Je luistert naar Hot Dance Anthems. Na de break een knaller van de Eurodance klassieker. Blijf erbij.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Een echte danceklassieker uit 1997, Ultra Naté met Free. En het nummer groeide uit van underground house hit tot wereldwijd anthem voor vrijheid en zelfexpressie. Nog altijd een van de meest geliefde vocal house platen ooit gemaakt. Maar deze die nu komt, is mijn persoonlijke klassieker, oftewel Oliver Chapman. Maar dan samen met Room 5, Make Love.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio. Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op

luistert naar Hot Dance Radio. De zondagavond Hot Dance Anthems. Dit keer niet met Martijn, maar met mij, Peter Linders. En we gaan terug naar 2005. Naar een van de grootste dance remakes van dat moment. Het Britse Uniting Nations gaf de Hell & Oates klassieker Out of Touch een flinke house injectie. En scoorde daarmee een Europese top 10 hit. Nog altijd een publieksfavoriet op de Zeros feesten en Dance Classics avonden.

0: absolute zomerklassieker uit 2005. Bob Sinclair en Jerry Pine met de Love Generation. En de combinatie van house, reggae, invloeden en onweerstaanbare gitaarlijn, want je hoort hem wel, er doorheen maakt het nummer een wereldwijde nummer 1 hit. En voor velen blijft dit de soundtrack van de zomer van 2005 en het WK-jaar 2006. Na de break, een van de meest invloedrijke house nummers ooit.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

prima iconische nummers hier bij Hot Dance Radio Anthems. En Sandstorm die je hoorde begon als een instrumentale clubtrack. En Darude, vriend van de show, vriend van de Hot Dance Radio, die heeft hij in de late jaren 90 geproduceerd in zijn thuisstudio in Finland. Wat aanvankelijk bedoeld was een underground transplaat, groeide uit tot een van de meest herkenbare elektronische tracks ooit gemaakt. Nog veel meer klassiekers de komende uren op Hot Dance Radio. Hier is Moloko met

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Lekker. Nieuwe auto?
4: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
3: Wat regelen ze dan?
4: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
3: Move.nl. MOOOVE.nl.
4: Met 3 O's.
5: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Consultancy.
7: Waar kunnen we u mee helpen?

0: Trends Anthems. Met mij, Martijn Vrij. Iedere zondagavond op Hot Dance Radio.
1: Turn up the heat.

Wat een keel, Alida, samen met Robin Schulz. Hey, even iets anders over Steve Angello en Axwell, alias Supermode. Die werkten al samen voordat ze Sebastian Ingrosso aansloot en dat ze verder gingen als Swedish House Mafia. Daarna werden ze wereldberoemd, maar daarvoor dus die mashup die ze samen hebben gemaakt, Tell Me Why.

0: So Many Times verscheen tijdens de hoogtijdagen van de vocal house beweging van de jaren 2000. Het nummer stond symbool voor een periode waarin melodie, zang en positieve energie centraal stonden in de commerciële house scene. Het was een grote hit tijdens de zomer van 2005 in Ibiza, kan me nog wel herinneren. Blijf erbij, na de break. Sinus X en een trance klassieker.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

track. Je hoorde 144 keer Around the World. Kijk ook nog eens naar de videoclip die zo legendarisch. Een beetje ontroering in de show. Dankzij Groove Armada en My Friend.

0: coming up in 20 minutes. More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the ones in the

0: Of je dat hebt, maar voor veel dancefans roept deze track direct herinneringen op aan de gouden periode van Ministry of Sound. Of de Ibiza-compilaties en de Europese dansradio van de begin jaren 2000. Na de break, DJ Jurgen.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

van Zweden Aida Engberg naar de Franse Stardust. Helaas niet meer live te zien optreden, maar na 30 jaar nog steeds een knaller. Ja, ja, nog veel meer knallers vanavond. Wat dacht je van JCE en Robin Albers als JD met Plastic Dreams? Nou, het was leuk om vandaag in geval te hebben voor Martijn. En volgende week ook weer Hot Dance Anthems, maar dan met Mark Simons. Ik zeg tegen jou een hele fijne avond en geniet van de shows hier bij Hot Dance Radio. Ciao, ciao.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Hey, let's talk about power hours. Wednesday nights at 9:00

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
5: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
6: Wij zijn Isabel en Weasel. En je hoort ons iedere zaterdagavond in de Koekoesnest om 9 uur. Op Dance Radio.

0: Voor horror-op-maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Hey, dit is Daniel Monroy. Check out The Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
4: Turn up the heat.